0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden... en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voel je goed met een...

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden... en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voel je goed met een nummer.

0: bijna. Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voel je goed met de nummer 1.

0: Extra FM.
1: Het Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Voel je goed met een

0: Extra FM.
1: Dit Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at VeracatImplantologia.com or call 900-909-159.
4: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
5: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata en Albier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
6: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hacker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
1: Stinkt het dat meneer Goegoego Aquazender alles voor uw zwembad vinden?
2: Ja, wasserafbereidingsgereden, wärmepumpen, abdekkingen, chloorfilter, poolreiniger und sogar Reparatur bieden sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Goegoego Aquazender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Goegoego Aquazender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf goegoegoaquazender.com.
3: Don Panchito.
4: De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekersuur. En daar

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören. Und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
3: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
4: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab-woningen bevorderen. Een van de 4 start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer, er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
7: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
8: How about we go to space.
7: Right now?
8: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
9: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
10: Keep the Christmas celebrations going with a spectacular Boxing Day at Benidorm Palace. On the 26th of December, join us from 8 p.m. for a fantastic evening of great food and entertainment. Enjoy a specially prepared dinner, followed by Trivium, a spectacular show filled with music, dance, color, and breathtaking performances. Celebrate Boxing Day with family and friends at Benidorm Palace. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com.
11: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Bestill din neste tannlegetime hos Albert Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida del Albir 82, 1A. Albir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
11: Dinerclubspanje.nl Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
13: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
14: Voel je goed met een nummer.

0: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
1: Moving to Spain? No worries with Holland España line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España line, your partner for a stress-free relocation.
2: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
3: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
4: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
5: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
6: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
7: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más en La Nucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar, siempre pensando contigo en cada detalle, desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita ATM Cocina.

0: beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En een nieuwe Swarovski Wonderluxe-boutique op de Calle Gambal in Benidorm.
1: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
2: Three restaurants, one roof, endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination. Endless enjoyment.
3: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Lucia. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
4: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
5: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten en

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
3: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
4: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and two live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
5: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar aan de Calle Sardinal 4, naast Bob Katz Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3:00. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
6: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bob Katz Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab-woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer, er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albier opposite Hotel Albier Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albier.
9: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
1: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
9: DinerClubSpanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
10: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in Teulada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
11: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
12: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange car wash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.

0: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
2: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
3: I look into my sphere and I see. I can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
4: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
5: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata en Al Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Al Bier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Al Bier op Instagram.
1: Discover Impulse Guide. The guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Louis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
2: Grandad, have you put on your sun cream?
3: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
2: Grandad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
4: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
5: In a world where everything changes rapidly,
6: Trivium invites you to pause,
5: to breathe,
6: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
5: It is a universal adventure for audiences of all ages.
6: Music, dance, and audiovisual magic.
5: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
6: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
5: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
7: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
8: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
9: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
10: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Germani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
2: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
13: How about we go to space?
2: Right now?
13: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
14: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
15: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
16: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
17: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: Oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief gala-diner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en twee live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
1: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
2: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies, borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
3: Park your car, camper or motorcycle stress-free at Alicante Airport. Choose europarkingalicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair and inspection services. Parking available from just €285 per year. Check europarkingalicante.com. Super simple, safe and affordable.
4: Skyler Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skyler Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skyler Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skyler Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
5: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
6: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
7: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
0: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
8: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
9: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar. De plek om samen te genieten.
10: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
11: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
10: Om adem te halen.
11: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
10: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
11: Muziek, dans en audiovisuele magie.
10: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
11: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
10: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
12: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
13: Specialist courts for rape and sexual offences will be rolled out across England and Wales within 2 years. Trial dates will also be fixed from next month to try to prevent delays. The government's announcement of the changes credited Labour MP Charlotte Nicholls. She waived her anonymity as a rape victim to tell the Commons in March that she waited more than 1,000 days to go to court.
14: Every single one of those days was agony, made worse by having a role in public life that meant that the mental health consequences of my trauma were played out in public.
13: People have been urged to join the NHS organ donor register after a sharp dip in the number of those signing up. Health leaders say urgent action is needed to help 8,700 people on the waiting list. Vladimir Putin's United Russia Party is landing early results in the country's first parliamentary elections since the outbreak of the war in Ukraine. The only registered party critical of the 2022 invasion was not allowed to stand. Celtic manager Martin O'Neill admits he's considering his future following yesterday's 1-0 defeat to Rangers in the Scottish Premiership. It was their third straight loss in all competitions and came a week after a 3-0 hammering at Ibrox in the League Cup. The 74-year-old has hinted he may retire.
15: I genuinely will reflect and see. It's a matter of whether I can help the team. Age plays a part. I'll be 110 in 2 years' time, so yeah, it might be time to wrap it up.
13: The defeat means Rangers go second and are only 2 points behind their Glasgow rivals. Enzo Maresca has 5 Premier League wins from his first 5 games as Manchester City boss going into the international break, following a 5-3 victory against Sunderland. Manchester United were held to a 1-1 draw at Fulham. And tea shortages could soon hit UK supermarkets. Farmers in Kenya are warning climate change is damaging crops and cutting their incomes, and Fairtrade's calling on more businesses to pay higher prices for tea. That's the latest. I'm Imani Rana.

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Commercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij InmoBlauw in Albier ben je aan het juiste adres.

0: Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. InmoBlauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Stimmt es, dass meine Hohoho Aquasender alles für ihr Schwimmbad finden?
3: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Hohoho Aquasender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenloser Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Hohoho Aquasender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf hohohoaquasender.com.
4: Step into a world of passion, flavor and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
5: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aqua Center Benissa.
6: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step.
7: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
8: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals de Noord Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
9: 3 restaurants, 1 roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 destination. Endless enjoyment.
10: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
11: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot professionele montage, met persoonlijk advies. Kijk op atmcocinas.com of bel 604-126-683.
14: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
15: Looking for authentic Spanish food in Albir? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albir.
16: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken.
17: Informatie via de site dinerclubspanje.nl.
16: Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
18: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
16: DinerClubSpanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
19: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.

0: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: I look into my sphere, and I see... Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brand in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
4: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
5: Skyler Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skyler Satellite kan u zo...

0: binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skyler Satellite, officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skyler Satellite, schuin tegenover McDonald's in Albier.
1: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
3: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
4: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
5: In a world where everything changes rapidly,
6: Trivium invites you to pause.
5: To breathe.
6: And to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
5: It is a universal adventure for audiences of all ages.
6: Music, dance, and audiovisual magic.
5: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
6: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
5: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
3: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med flere timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida de la Vir 82, 1A. Albir Dental Studio, ditt smil viktig for oss.
9: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain, and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story, and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
10: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular Trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and two live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
11: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
12: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
13: How about we go to space?
12: Right now?
13: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
14: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
15: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finistrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
16: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Voel je goed met een nummer.

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
1: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
2: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann, egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa og på uuuaquacenter.com.
3: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
4: Neem natuurlijk dat til Extra FM I butikken vår og få 5% rabatt på alle våre produkter hos UUU Aquacenter Benissa.
5: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
6: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nuthia profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nuthia. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nuthia. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
7: 3 restaurants, 1 roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 destination, endless enjoyment.
8: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
9: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com. The only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
10: are being disrupted in Scotland, Northern England and Northern Ireland because of an air traffic control issue. Manchester, Belfast International, Edinburgh and George Best Belfast City airports have seen the most cancellations this morning. 2,000 UK flights were cancelled earlier this month due to a technical fault. Travel correspondent for The Telegraph, Simon Calder, says there are some very long delays.
11: If you're delayed by an hour to or from one of the airports in the northern half of the UK, then you're doing pretty well. I'm seeing delays of up to 4 hours. That is going to build into more cancellations later on during the day.
10: Every Crown Court in England and Wales will get a specialist room for rape and serious sexual offences within 2 years. Victims will be kept apart from defendants and given fixed trial dates, in changes aimed at making the process less traumatic. Vladimir Putin's party has, as expected, done well in Russia's tightly controlled elections. It's claimed nearly 60% of the vote in a contest with little serious competition. The Conservative leader says she wants to reverse a post-Brexit rule change and bring back tax-free shopping for tourists. Kemi Badenoch says if her party returns to power, they'll get rid of the VAT refund scheme from 2021. Real-term spending remains 8% lower than before the pandemic. Shadow Treasury Minister Gareth Davies says it'd be a big push for our economy.
12: We believe that this will result in more money being spent on our high streets to the tune of about £4 billion. This is something that we want to see because it helps not just the high street, but economic growth and prosperity to support businesses at probably what is a very difficult time.
10: The Lib Dems said they spend £600 million improving maternity care, including one-to-one midwifery for every woman in labour. They say the cost will be covered by reducing payouts when maternity care goes wrong. And Cindy Crawford's son, Presley Gerber, has died at the age of 27. He'd sought treatment for problems with drugs in the months before his death. That's the latest. I'm Imani Rana.

0: ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
1: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
0: dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installaciones staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en

0: overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
1: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
2: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address. Dolce and Fondue. Calle Ruperto Chapi 12 in Albier, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
3: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is

0: Altea. Nearby restaurant difference.
1: Club Los Hollandaises in de Barranco Hondo in Alfas del Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollandaises? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollandaises.nl. Club Los Hollandaises. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
2: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
3: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bob Katz Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 2 vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is 1 van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self-Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self-Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
4: I look into my sphere and I see.
5: Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brand in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
6: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
7: Looking for top brands at unbeatable prices? At Freetime La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Freetime La Nucia, the best brands, now with great discounts.
8: Voel je goed met een

0: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
1: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
0: Om adem te halen.
1: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
0: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
1: Muziek, dans en audiovisuele magie.
0: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
1: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
0: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
2: Is het sant dat u kan vinden al die bassenen dit hos UUU Aqua Center? Ja, vanutstuur, warmepumper, deksler, kloor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aqua Center det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besök UUU Aqua Center på industriområdet La Pedrera i Benissa och på uuuaquacenter.com.
3: Verhuizen naar Spanje zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
4: Neem natuurlijk tot till Extra FM i butiken vår och få 5% rabatt på alla våra produkter hos UUU Aqua Center Benissa.
5: Don Panchito.
6: De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst en dagelijks vers belegde broodjes.

0: grote parkeerplaats in het centrum. Waar op zondag de markt is, naast de dierenwinkel. Open van maandag tot en met zaterdag, van 8:30 to 5:00.
1: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Louis

0: Swiss oysters and caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966 889 867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
1: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van een van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
2: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference. Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
3: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
4: Keep the Christmas celebrations going with a spectacular Boxing Day at Benidorm Palace. On the 26th of December, join us from 8 p.m. for a fantastic evening of great food and entertainment. Enjoy a specially prepared dinner, followed by Trivium, a spectacular show filled with music, dance, color, and breathtaking performances. Celebrate Boxing Day with family and friends at Benidorm Palace. Book your tickets at the box office or at benidormpalace.com.
5: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
6: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast LP organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
7: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
8: Met een nummer.

0: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line. Uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
4: Vier Oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief gala-diner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en twee live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
5: Do you have cataracts? Are you trying to decide if you should have cataract surgery? The thought of surgery on your eyes can be scary. Cataracts can impact your vision and make it difficult to do daily activities. Be seen quickly by an expert without long waiting lists. Call the eye doctor costablanca.com in Albia on 966-866-600.
6: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
7: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is

0: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: The best version of yourself without surgery. Our cosmetic dermatology department at Quirón Salud Torrevieja Hospital helps you enhance your natural beauty and achieve younger, more radiant skin without surgical procedures. Trust our experts and discover the most advanced treatments designed exclusively for you. Get your first consultation free of charge. Call +34 966 921 313 to book your appointment. Quirón Salud. Health one person at a time.
2: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kerstbekerzuur. En dagelijks vers belegde broodjes. Don Panchito. Siempre más.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje. En hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt. En de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
2: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
3: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
4: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address, Dolce and Fondue, Calle Ruperto Chapi 12 in Albier, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
5: In a world where everything changes rapidly,
6: Trivium invites you to pause,
5: to breathe,
6: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
5: It is a universal adventure for audiences of all ages.
6: Music, dance, and audiovisual magic.
5: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
6: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.

0: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
1: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
2: How about we go to space?
1: Right now?
2: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
3: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
4: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer? Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más, en La Nucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar, siempre pensando contigo en cada detalle. Desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita ATM.

0: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at benidormpalace.com.
1: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto, aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
2: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
3: Är bilen din klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter långa bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänligt med överbyggda stövsugerplatser för din bekvämlighet. Kom inom idag.
4: Voel je goed met een

0: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see... I can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz Del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Autogarage Eddy Kramer.
4: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
3: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol Tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.
5: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Gallen en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
6: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
7: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
8: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
9: The body which runs air traffic across the UK has apologised for a second problem in less than 2 weeks. It's affecting flights into and out of Scotland, Northern Ireland and Northern England, causing cancellations and delays. The connectivity issue's now been fixed, but disruptions expected. Travel agent Richard Slater says things like this cause widespread upheaval.
10: It's not just the passengers, it's the travel agents, the airlines, the tour operators, the hoteliers. There's a big effect. And I don't think the government are putting the full pressure on the system. I think the government needs to take as much responsibility as NATS.
9: Alterations to the way courts handle rape and serious sexual offences in England and Wales have been welcomed by the Victims Minister. Alex Davis-Jones has called violence against women and girls a national epidemic. Victims will be kept apart from defendants and given fixed trial dates. Helen Jenners, the new leader of Reform in Wales. Dan Thomas stepped down following his arrest on suspicion of assault and controlling all coercive behaviour. He's denied wrongdoing. Sir Ed Davies rejecting growing criticism from within his own party. South Cotswolds MP Ross Savage claims the Lib Dems need to rediscover their insurgent spirit, while Devon County Council leader Julian Brazil says they're sleepwalking into irrelevance. Sir Ed's reacted.
11: You can't please people all the time. And I would say to a Devon councillor, we've now got 6 Liberal Democrat MPs in Devon. That's not happened since the 1920s. I happen to know Julian Brazil. We've rarely seen eye to eye. So all I would say is, we're going to build on the success we've had.
9: The German Chancellor's vowed to stay in office. Friedrich Merz has admitted disastrous state election results saw the far right make significant gains. And police have uncovered the UK's largest ever stash of fake vinyl records. The man behind the scam's been jailed for 3.5 years. That's the latest. I'm Faye De Silver.

0: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambal in Benidorm.
3: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
4: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Mejorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Mejorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
5: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
6: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit

0: Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
1: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
2: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
1: Om adem te halen.
2: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
1: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
2: Muziek, dans en audiovisuele magie.
1: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
2: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
1: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
3: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent, met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde de Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Looking for authentic Spanish food in Albir? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albir.
6: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albir en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
7: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Ristorante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef, perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
1: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua
2: U op uw best, zonder chirurgie. Op de afdeling esthetische dermatologie van het Hospital Quirón Salud Torrevieja helpen we u graag bij het accentueren van uw natuurlijke schoonheid en om uw huid die jeugdige glans terug te geven, zonder chirurgische ingrepen. Vertrouw op onze experts en ontdek de meest geavanceerde behandelingen exclusief voor u ontwikkeld. Nu uw eerste informatieve bezoek gratis. Bel naar 966-921-313 en maak een afspraak. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
3: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
4: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
5: Don Panchito.
6: De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: gezellige borrel. Bij Grizzlies World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzlies World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
1: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde de Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radionieuws.
3: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
4: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
5: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
6: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Ronge, Dr. Pasker, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinicabenidorm.com.
7: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille del Palaciet 30 or call 674-070707.
8: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
9: You didn't come to Spain to worry, so insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es for all your insurances. Your life.

nearby restaurant difference. Met een nummer

0: The legendary cocktail club in Albier is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albier, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
1: Because your health can't wait, our accident and emergency department at Quirón Salud Torrevieja Hospital is available 24 hours a day, 365 days a year. Our team of renowned professionals and state-of-the-art medical technology enable us to offer you fast, effective and personalized care. Visit us at Calle Partida de la Loma or call us on +34 966 925779. Quirón Salud. Health, one person at a time.
2: Zin in een heerlijk ontbijtbord, een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes? Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel? En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
3: Don Panchito.
4: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje. En hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt. En de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Horkerbielen, campingbielen eller motorcyklen din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk ledelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt och under tack. Inkluderar ledemöjligheter för elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från kun 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt och rimligt.
4: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500 square meter garage and a spectacular 800 square meter showroom with amazing top quality cars with a one-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea. 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
5: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
6: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Wasmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Wasmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Wasmundo. carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
7: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com. The only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
8: Ryanair's renewed its call for the head of the UK's air traffic control body to resign or be fired. Flights in and out of Northern Ireland, Scotland and parts of England are being affected by a second issue in under a fortnight. It's now been resolved, but disruptions continuing. The Prime Minister says the scales of justice must be rebalanced with victims put first. Specialist courtrooms to deal with rape and sexual offences are being promised in England and Wales over the next 2 years, along with fixed trial dates. Chief Executive of Rape Crisis England and Wales, Kira Bergman, says it's only the start.
9: We would really like there to be universal access to free trauma-informed support at whatever stage of the journey someone's at, and actually irrespective of whether or not they decide to pursue criminal justice. But we think that that also would make a difference in helping people to remain in the system.
8: Cleveland police say they've arrested 12 people following early morning raids in a bid to tackle organised crime.
10: I've got one more here.
8: The raids at Grangetown follow a number of serious incidents in and around Middlesbrough in recent weeks. They include the A66 crash, which killed 2 police officers and 5 young men, and a suspected arson attack in which a 7-year-old girl and her aunt died. A court's heard Southport killer Axel Rudakabana threw boiling water mixed with sugar at a prison officer. He's also alleged to have punched another at Belmarsh Prison in South London last year. Three media outlets are planning to sue the Trump administration for banning them from the White House. The president accuses CNN, Politico and NS Now of reporting fake news. And Cole Palmer and Declan Rice have withdrawn from the latest England squad. Kobbie Mainoo, Marcus Rashford and Tino Livramento are also out. That's the latest. I'm Fader Silver.

iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
2: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
3: I look into my sphere, and I see...
4: I can't see a thing!
5: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
6: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
7: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
8: Grandad, have you put on your sun cream?
9: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
8: Grandad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
10: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
11: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
12: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
11: Om adem te halen.
12: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
11: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
12: Muziek, dans en audiovisuele magie.
11: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
12: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
11: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
13: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
14: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's

0: niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitales.com.
3: El legendario cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
4: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties, met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto, aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
5: Met een

0: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palacette 30 of bel 674 070707.
1: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
2: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
3: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
4: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
5: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
6: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finistrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
7: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is

0: In een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: The legendary cocktail club in Albier is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albier, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
2: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten...

0: consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro... dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palacette 30 of bel 674 070707.
2: Met een nummer.

0: The legendary cocktail club in Albir is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albir, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.

0: The legendary cocktail club in Albir is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albir, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
3: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palaciette 30 of bel 674 070707.
1: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.

0: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-07-07.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voel je goed met een

0: Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voel je goed met een nummer.